0: Met dit apparaatje kan ik mijn greatest hits of hardcore metal op zijn allerhardst afspelen.
1: Ja, wat zou je deed, wat je gaan doen? Ja.